Ruud. Bij die charrusje in je sarak, dat zijn zie je niet het draak. Ze zal badja doen ja loei, laai, laai, laai. Zij trimt gurica loei, laai, laai, laai. Ze zal trimt slujile.